0: Deze autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen- en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey Jan, wakker worden?
2: Hé, wat?
1: Is je auto nu al klaar?
2: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
1: Oké.
2: Kijk op smitsauto.nl.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: regio-info.
1: Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het nationaal kampioenschap kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 's middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd,

0: Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
2: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
3: De nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Zomeravondenconcerten op het Carillon. Elke maandagavond tot en met 7 september... geeft Stadsbijendier Boudewijn Zwart een zomeravondconcert op het Carillon van de Goudse Sint-Janstoren. Telkens om 7:15. Luister mee.

info. RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: regio-info.
1: Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar, tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van een prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-off.

0: van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

info. Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oudekerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

0: regio-info.
1: De Rabo Dikke Bandenracers. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september wordt bij wielerclub De Waardrenner in Lekkerkerk de Rabo Dikke Bandenracers gehouden. De fietswedstrijdjes zijn er voor de kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. De deelnemers leggen op hun eigen fiets, de step- of loopfiets, een kort parcours af, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma begint om 1 uur 's middags met allereerst de registratie en verkenning van het parcours. Voor de bezoekers is er ook het een en ander te doen, een activiteit, een doorlopende funbiking. De organisatie hoopt op veel kinderen uit de Lekkerkerk en omgeving. Kom er ook naartoe, zaterdag 5 september vanaf 1 uur 's middags.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenerwaard.nl.

0: regio-info.
1: Een bericht van Goud Asfalt. Dag dames en heren, Goud Asfalt staat in het eerste weekend van september, zaterdag 5 en zondag 6 september, in het teken van het gratis World Food and Film Festival. Bezoekers kunnen die 2 dagen lang genieten van live muziek, van films, workshops, eten uit verschillende culturen en activiteiten voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk. Het eerste weekend van september, kijk voor alle informatie op worldfoodfilm.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meester-ontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
4: Automobielbedrijven De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag...

0: Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM.
1: Een prachtwedstrijd.

0: actuele nieuws uit de krimpende waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van Scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Hij komt er weer aan, de lek- en bandenrit. Dag luisteraars, de 14e lek- en bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De lek- en bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de lek- en bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De lek- en bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan, is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182 362 008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

0: regio-info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van een prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

0: In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
3: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
2: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
4: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam me gewoon even los.
2: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuge. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Lekker zwemmen in de Vlist. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de IJsclub Vlist voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische 9 dorpen schaatstocht. Kijk voor alle informatie op ijsclubdevlist.nl.

Op zaterdag 26 september bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

info. Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimperwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimperwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
3: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en de mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
2: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
4: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
2: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. En de schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey Jan, wakker worden.
6: Hè, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
7: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpen de Waard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

Info. Een expositie in het Schoonhoven Zilvermuseum. Dag luisteraars, in het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven worden de eindexamenstukken van de afgestudeerde goud- en zilversmeden van de vakschool Schoonhoven geëxposeerd. De werken zijn nog tot en met einde van het jaar tot en met 13 december te bezichtigen, en dat allemaal in de Zilverlounge van het museum. Heeft ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

0: Radio Info.
1: Zomeravondenconcerten op het Carillon. Elke maandagavond tot en met 7 september geeft Stadsbijendier Boudewijn Zwart een zomeravondconcert op het Carillon van de Goudse Sint-Janstoren. Telkens om 7:15. Luister mee.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
3: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan. En zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
2: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
4: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
2: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
0: Nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: info.
1: Ambachtslieden gezocht. Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpen de Waard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag, zaterdag 12 september.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

0: uitzendingen van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Luiten Verwarming uit Lekkerkerk en Abel Office uit Haastrecht.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook 2 Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. 2 medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog 4 medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
4: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues & More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Haven Concert en geniet van prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

Info. Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oude Kerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst. En dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

0: regio-info.
1: Lekker zwemmen in de Vlist. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de IJsclub Vlist voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische 9 dorpen schaatstocht. Kijk voor alle informatie op ijsclubdevlist.nl.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: De uitzendingen van RTV Krip en de Waard komen mede tot stand door de vrienden Veerdienst Bergstop Bergambacht en autobedrijf D-Spec het Oude Kerk aan de IJssel.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer, vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: De Rabo Dikke Bandenracers. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september wordt bij wielerclub De Waterrenner in Lekkerkerk de Rabo Dikke Bandenracers gehouden. De fietswedstrijdjes zijn er voor de kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. De deelnemers leggen op hun eigen fiets, de step- of loopfiets, een kort parcours af, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma begint om 1 uur 's middags met allereerst de registratie en verkenning van het parcours. Voor de bezoekers is er ook het een en ander te doen, een activiteit, een doorlopende funbiking. De organisatie hoopt op veel kinderen uit de Lekkerkerk en omgeving. Kom er ook naartoe, zaterdag 5 september vanaf 1 uur 's middags.

0: regio-info.
1: Een kerkopenstelling in Haastrecht. De hervormde kerk van Haastrecht is deze zomer iedere zaterdag tot en met 12 september van 1 tot half 4 middags geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk bekijken of een moment van rust en stilte zoeken. Ook zijn er vrijwilligers aanwezig om u iets meer te vertellen over de kerk. Kom eens langs.

0: regio-info.
1: Een bericht van Goud Asfalt. Dag dames en heren, Goud Asfalt staat in het eerste weekend van september, zaterdag 5 en zondag 6 september, in het teken van het gratis World Food and Film Festival. Bezoekers kunnen die 2 dagen lang genieten van live muziek, van films, workshops, eten uit verschillende culturen en activiteiten voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk. Het eerste weekend van september, kijk voor alle informatie op worldfoodfilm.nl.

0: De uitzendingen van RTV Krip en de Waard komen mede tot stand door de vrienden Veerdienst Bergstop Bergambacht en autobedrijf D-Spec het Oude Kerk aan de IJssel.
1: U luistert naar RTV Krip en de Waard.
2: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton. Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
1: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

0: info.
1: Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is het de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

regio-info. RTV Krimperwaard, Zomerradio 2026. RTV Krimperwaard, uw lokale omroep. Met informatie, muziek en gezelligheid. Op FM, DAB+ en internet. Ook in de vakantie, kijk en luister mee, waar u ook bent.

0: De programma's van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Regiobank Stolwijk en Het Wapen van Stolwijk.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws. Het is 1 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
9: Voor de echte liefhebber van de moderne jazz is dit Jazz in de Polder. Elke woensdagmiddag hoor je op RTV Krimpenerwaard het beste uit de wereld van de jazz. In Jazz in de Polder nemen Arie Kooi en Roelof Ette je mee op een muzikale reis vol groove, improvisatie en klasse. Jazz in de Polder is een ode aan de tijdloze kracht van jazz. Gemaakt door liefhebbers voor liefhebbers.
10: Ja, luisteraars, van harte welkom bij het programma wat net eraan komt, Jazz in de Polder. Gepresenteerd en samengesteld door Roelof Ette en mijn naam is Arie Kooi. En we hebben weer een thema, want dat is te doen gebruikelijk, dat we toch een thema kiezen. En dat is van de jazz-instrumenten, de tenorsaxofoon. Nou, dat is een heel dankbaar onderwerp, een heel dankbaar instrument. Want er wordt nergens zoveel gebruik gemaakt van de tenorsaxofoon als in de jazz. En ik denk toch een beetje dat het naast de trompet het populairste instrument is. Nou, en we gaan dus een uitzending wijden aan de tenorsaxofonisten. En dat zijn er vele en hele bekende. En omdat het er zoveel zijn, overwegen we om in de toekomst toch een tweede deel van de tenorsaxofoon te gaan uitzenden. En ik begin met de tenorsaxofonist Coleman Hawkins. Iemand van de vorige eeuw, want hij is geboren in Missouri in 21 november 1904 en in New York overleden in 1969. Dus hij is niet zo heel oud geworden, 65 jaar. In Amerika wordt hij wel de vader van de tenorsaxofoon genoemd. En, ja. Hij heeft met ontzettend veel mensen samengewerkt. Onder andere in het orkest van Fletcher Henderson. Met Sesmo. Ja. Ja. Louis Armstrong dus. Ja. En u gaat luisteren naar een opname uit 1957. Dus bijna 75 jaar geleden. En dat is een compositie van Jimmy van Heusen. Like Someone in Love. En hij speelt samen met Oscar Peterson op piano. Herb Ellis op gitaar. Ray Brown bas. Elvin Stoiler op... op drums. De titel heb ik al genoemd. Like Someone in Love. Coleman Hawkins.

0: prachtige toon. Ja. Een voorbeeld van tenor, hè?
1: Ja.
0: Dat je zegt, hoe klinkt nou zo'n tenorsaxofoon van? Nou, dan kan je zeggen, nou, dat kan je spelen.
1: Ja, hij zit wel een beetje op de lage toon. Ja, dat kan niet goed. Ja. Hè? Ja.
0: Ik kan me herinneren dat hij nog een tijd heeft gespeeld bij de Ramblers.
1: In Amsterdam heeft hij gewoond. Want in Duitsland werd hij voor de oorlog al niet meer toegelaten. En toen heeft hij toevlucht genomen tot Amsterdam. En in 1939 weer terug naar de Verenigde Staten.
0: Ja, de tenorsaxofoon. En ik heb gekozen voor een bijzondere tenorsaxofonist. En dat is Stan Getz. Hij is geboren in 1927 en hij werd slechts 64 jaar oud. Kreeg de bijnaam The Sound. Werd beroemd door het spelen van de bossa nova. En vooral natuurlijk de cool jazz. Gaf in 1990 een concert in München. Met Kenny Barron, piano. Alexander Blake Bas en drumster Terry Lyne Carrington. Hij wist toen dat hij ongeneeslijk bloedkanker had. Het publiek in de zaal van de Philharmonic Hall in München wist dat ook. Na het nummer Bloedcount kreeg Stan Getz een langstaande ovatie. Het was eigenlijk een afscheid. Nou, hier is dat emotionele Bloodcount van Stan Getz.

0: Ja, mooi hoor. Stan Getz, je hoort dat hij aan zijn laatste concert bezig is, toch? Ja, een beetje, hè?
1: Het lijkt me verschrikkelijk als je weet dat je doodgaat en je staat daar in een grote zaal te spelen. Ja. Lijkt mij een rol.
0: Ja, het is ook te horen, hè?
1: Ja, ja. Dat vind ik ook. Ja,
0: prachtig. Stan Getz en regelmatige luisteraars naar ons programma, die weten dat ik een voorkeur heb, een echte voorkeur voor de tenorsaxofonist Henk Moly. Ja, goed, een beetje onderschatte tenorsaxofonist, want hij speelde in de tijd van John Coltrane en zo. En dan moest hij toch een beetje het onderspit en delven qua populariteit en zo. En Coltrane was een vernieuwer, terwijl Henk Mobley gewoon heel mooi speelde. En eigen composities schreef die min of meer onafvolgbaar zijn. Want ik bedoel, hij heeft mooie composities gemaakt. En de jazzmuzikanten die wagen zich daar heel sporadisch aan. En ik weet niet of dat een moeilijke composities zijn, maar wel heel kenmerkende. En ik heb dus een cd voor me liggen. En dat is The Jazz Message of Henk Mobley bij Savoy. Nog voordat hij dus echt furoren maakte bij het label Blue Note. Ja, ja. En Henk Mobley die speelt met hele bekende, waar hij later ook veel mee opgetreden heeft. Donald Byrd op trompet. Ronnie Ball, een beetje onbekend, op piano. Duck Watkins op bas. En Kenny Clark op drums. En hij gaat uiteraard weer een eigen compositie spelen die mij eigenlijk een beetje onbekend was. Maar die compositie is Madeline.

0: Ja, dat vind ik...
1: Erg mooi.
0: Ja, prachtig. Ja. Wat ik nou vind is, dat is mooi van jazzmuziek, dat je zijn karakter een beetje uit kan halen hoe hij is. Ja. Zo in zijn spel ook. Ja. Dan gewoon, dat lijkt me een aardige man.
1: Ja, precies, een zachtaardige man.
0: Een zachtaardige man. Die een beetje misbruikt wordt door veel te vragen om te spelen enzovoort.
1: Ja.
0: Ja, dat... Ja, het is, hij stelt nooit teleur eigenlijk.
1: Nee, ik bedoel, als je naar hem luistert, het is altijd een mooie muziek. Ja. Hetzelfde dat je zegt, oh, god, nou, dat is een rare uitschieter. Nee, het is altijd heel verzorgd. En, Henk Mobley.
0: Henk Mobley.
1: Onthoud die naam. Ja.
0: Ja, en ik heb een andere, en dat is de wereldberoemde Amerikaanse tenorsaxofonist John Coltrane. Hij speelt tenor, maar ook sopraan. Hij is geboren in 1926 en nou komt het, hij werd slechts 41 jaar oud. Hij ontwikkelde de techniek door de uitbreiding van de akkoorden, was dag en nacht bezig. Hele dagen. En bracht free jazz LP's uit, vooral bij het label Impulse in de 60-jarige. En die speeltrand werd vertolkt door een vaste combinatie. Moet ik toch wel even noemen hoor. Pianist McCoy Tyner, Jimmy Cairns en bas. Drummer Alvin Jones. En McCoy Tyner speelt piano hè. Ook werden invloeden verwerkt van westerse. Van niet-westerse muziek. Alleen het label Impulse had problemen. Het verkoopt slecht, die free jazz. En ze dachten van, joh, jij kan helemaal niet spelen. Je improviseert maar wat en je doet maar wat. Zou jij nou eens laten zien dat je ook prachtige ballads kunt spelen? Oh, dat hebben we geen probleem. En binnen één dag werd dus de LP Ballads uitgegeven. Nou, en ik heb daar een nummer uitgekozen. Het is een voorbeeld hier van Richard Rodgers. En u hoort de ballad door het kwartet van John Coltrane. It's Easy to Remember.

0: Ja, Love is een simpele ballad. Blijkt van topmuziek te zijn. Ja. Ik bedoel, als je nou die roffel hoort, hè, van de drummer. Ja,
1: en, hoe noemen we dat?
0: Ja, ja, geweldig. Ja. John Coltrane. Ja, ja, toch meer dan Hank Mobley. Een jazz-icoon, meer een vernieuwer. Ja. En zo, zeer zeker de moeite waard. En zo zijn er tal van figuren. Tal van de Noord-Saxofonisten die de moeite van het beluisteren meer dan waard zijn. Ik ga even naar Nederland. Dick de Graaf. Misschien niet zo bekend, maar een geweldige tenorsaxofonist. En geboren in 1954 in notabene Nijkerk. Nou ja, Nijkerk. Ja, dat er ook jazzmuzici geboren worden, had ik niet gedacht. Maar Dick de Graaf is echt een hele geweldige man. En hij is op een gegeven moment naar Amerika gegaan. Toen heeft hij een cd uitgegeven met de titel Sound Roots. En is opgenomen in New Orleans. Dick de Graaf met Peter Martin op piano. Roland Guerin op bas. En niet zo bekende man. Maar wel de drummer Adonis Rose is heel bekend. En pas geleden heb ik een cd van Dick de Graaf gekocht. En dat is een registratie van een concert van een jazzfestival in Den Bosch. En die speelt hij onder andere met John Engels. En dat is een geweldige cd. Er staan lange nummers op. Dus die lange nummers die komen wel een keer aan de beurt met Dick de Graaf. En Dick de Graaf die gaat nu spelen een bekende compositie van de tenorsaxofonist Wayne Shorter, Fee, Fi, Fo, Fum.
1: Ja, dat is geweldig.

0: Ja. Mooie compositie, hè? Ja, Ray Shorter.
1: 4-5 over.
0: Ja, prachtig.
1: Ja,
0: prachtig.
1: Ja, maar hij wordt goed vertolkt, die compositie. Ja.
0: Nou en of. Nou en of. En hij, hij is nog actief. Hij zou stoppen, Dick de Graaf.
1: Oh, dat weet je.
0: Ja, en geen cd's meer opnemen. Ja. Maar wel, hij zou nog optreden. Ja, vooral een beetje in de buurt van hem. Ja,
1: ja. Ja.
0: Nou, laten we erbij zijn. Ja, dan ben ik aan de beurt. Nou, via een gedigitaliseerde LP heb ik een prachtig uitziende cd van Arie als cadeau gekregen. En ik ben er heel erg blij mee. Ik kan dat lange woord nauwelijks uitspreken. Laat staan uitleggen hoe dat in elkaar zit. Maar Arie is er uitgekomen. Ik vind het erg knap. De muziek is ook voortreffelijk, want het is muziek van het grote talent, namelijk de Nederlandse tenor en altsaxofonist Florian Wempe. Uitgegeven in mei van dit jaar met als titel The Light of Day. En hij speelt hier met een topbezetting. Rob van Bavel piano, Steve Swanick bas en de Amerikaanse drummer Willie Jones III. Er zitten ook nog 3 vocaalnummers op van V. Klaassen, maar daar heb ik niet voor gekozen. Ik heb gekozen voor het laatste nummer, dat is nummer 10, van deze prachtige cd. En hij noemde dat What to Do. Hier komt het.

0: Ja, mooie, goede saxofonist, hè. Ja.
1: Prachtig, hè? Ja, ja, ik heb er al gedraaid natuurlijk. En toen hoorde ik dat en denk, zie je wel, dat is Florian Wempe, is dat bescheiden aardige spel van hem. Ja. Het was een hele aardig bescheiden man, een jonge man. Met dat witte jasje trad hij op, of Noordzee. Ja. En dat is, ja, schitterend. Ja. Wat een saxofonist.
0: Ja. Nou, en ik ga ook naar een, je mag gewoon een Nederlander noemen, maar hij is wel in Nederland verzeild geraakt en de hele tijd blijven wonen. En ik heb het over Efraim Trujillo. Klinkt een beetje Spaans, maar een Amerikaanse, geboren in Californië op 28 februari 1969. En hoe hij nou in Nederland verzeild geraakt is, weet ik niet, maar hij heeft wel dus in het conservatorium in Amsterdam heeft hij lessen gevolgd en... Sinds die tijd is hij in Nederland blijven hangen. En hij maakt deel uit van een heleboel gezelschappen... die zeker het beluisteren meer dan waard zijn heeft.
2: Actief, hoor.
0: Ja, hij heeft pas geleden een mooie cd uitgegeven, Heroes. En dat is een beetje gewijd aan de helden van hem... op het gebied van de tenorsaxofoon. Er staat dus voor Cato Barbieri, dat is een Argentijnse tenorsaxofonist. Ja, ja. Stan Getz wordt aandacht aan besteed en ook... Joe Henderson en Dexter Gordon en Sonny Rollins, om ze allemaal even te noemen. Maar dat heb ik nog niet genoemd, John Coltrane. En je mag het geen kopiëren noemen, maar hij heeft geprobeerd... het karakter van John Coltrane te vangen in nummer. Ja, in nummer wat hij over die John Coltrane speelt. En dat geldt ook voor de andere tenorsaxofonisten. Geen kopie, maar een benadering van de karakteristieken... Ja. Van de speelstijl van die mensen. En hij heeft... een nummer gewijd aan John Coltrane. Dat is Training Session. En dat is zeer zeker de moeite waard om te beluisteren. Training Session van Efraim Trujillo... waarin hij dus eer betoont aan John Coltrane.

0: Ja, Rolf, de pianist Sjoerd van Eijk, speelde fantastisch.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik wou net...
0: Het is trouwens een mooi nummer, hoor.
1: Ja, heel mooi, heel mooi. Wat ik ook wel goed vond, de recensent in Nederland, die vertelde dat ook zo. Dus niet van hij imiteert enzovoort, enzovoort, typisch Nederlands, een beetje zeuren. Nee, hij was heel goed, heel goede recensent, vond ik dat. Ja, lang verhaal, Arie, dus we gaan lang uit zitten. In het begin van de jaren 70, nee hoor, valt mee. In het begin van de jaren 70 liep ik door de hoofdstraat van Bergambacht. En ik zag daar een donkere kleine man lopen met een blanke vrouw en tussenin een klein meisje. Ik dacht, jij lijkt wel op Johnny Griffin, die wereldberoemde Amerikaanse tenorsaxofonist. Bij navraag bij de buurvrouw, ja, dat is Johnny Vimy of zoiets. Nou, ik was een secretaris van dat groepje, de culturele groep. En namens hun ging ik een afspraak maken. Nou, alles lukte. Zijn mensen en zijn vrouw waren heel positief. Het werd een kleine zaal in de Waard. Wilde tafels rondom de stoelen met parasols. Mag heen en weer lopen voor consumpties. Mag praten. Regelde zelfs de medespelers. En dat kostte 400 gulden. Was geen geld, want de drummer was Art Taylor. Met een hele goeie hi-hats. Kees Slinger piano. Ik had gauw die piano heb ik laten stemmen voor 100 euro. En de bassist was de man met de grote snor. Hans Havenhoek. Ik weet niet of je het niet
0: noemt. Ja, ik heb een naam, ja.
1: Nou ja, en... ja, goed. Pim Jacobs, ook een slimme kerel, die hoorde dat. En die vroeg, zou jij mee willen spelen met een opname van Rita Reis? En dan heb ik het natuurlijk over Johnny Griffin. Nou, en je hoorde dus top jazz tussen zangeres Rita Reis en tenorsaxofonist Johnny Griffin in het nummer That's All Feeling.

0: Griffin. Ja, ook een icoon in de jazz. Ja, ja, ja, kleine man.
1: Ja.
0: Ja, vroeger was de rol van de vrouwen uitsluitend zangeres, maar steeds meer vrouwen zijn instrumentalist in de jazz. En daar heb ik er een van opgezocht. En dat is de Deense saxofoniste Christina Daal. Ja, die heel actief geweest is en nu wat ouder. Ik hoor niet zoveel van haar, maar ze heeft een prachtige cd uitgebracht. Ik weet niet precies welk jaar het al doet. En die, nee, 2014 zie ik. En die cd heet Life's Carousel. En daar gaat u een nummer van horen. En Christina Daal op de tenorsaxofoon, die wordt begeleid door Nicolas Knutsen op gitaar, Jesper Loenkaart op bas en een hele mooie naam, Espen Loop van Lilian Skolt op drums. En het nummer wat ze tegenwoordig gaan brengen, dat heet Lifestyle. Christina Daal.

0: Ja, mooie muziek van Christina Daal. Ja.
1: We moeten maar een protest indienen, Harry, want zeg, we gaan eraan.
0: Goed. Voordat Roelof zijn laatste nummer gaat aankondigen, even volgende week. Apart thema, lange nummers. Dat zijn geen nummers van een kwartier, maar een minuut of 7, 8. Precies. En we hopen u te verblijden met een stuk of 6 nummers.
1: Ja, want de grens was zo'n 5, 4 minuten. Ja. En nou komen we er iets eroverheen.
0: Ja, sowieso.
1: Ja, ik besluit het met een gedeelte van een concert. En even kijken, dat gebeurde in 1969. Toen was Ben Webster in... geruchten gingen dat hij in Amsterdam ging wonen. En dat was ook waar. Nou, de pianist Kees Sting had het gelijk in de gaten. En die regelde een opname bij Blue Note. Met natuurlijk Jacques Scholz bas en drummer John Engels. En ik heb uitgekozen een stuk van Ben's Blues. Dat was het. Graag tot de volgende week.
0: Dag, vrienden. Dag.
1: Dag.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht, felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
4: Hey, Jan! Wakker worden!
5: Hè? Wat?
4: Is je auto nu al klaar?
5: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud. Bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
4: Oké.
5: Kijk op smitsauto.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Een berichtje voor de agenda. Op zaterdag 12 september wordt de proeverij Haastrecht weer georganiseerd. Geniet van de sfeer. Proef de lekkerste hapjes en drankjes. Geniet van live muziek en het Nationaal Kampioenschap Kaasrollen. U bent van harte welkom op 12 september van 5 uur 's middags tot 11 uur 's avonds.

0: Info.
1: Een officiële opening. Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Krimpenerwaard wordt op donderdag 17 september officieel geopend door Wouter Kolf, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En op zaterdag 19 september is er een open dag voor alle inwoners van de gemeente Krimpenerwaard. U moet zijn aan de provinciale weg 5A in Bergambacht. Heeft u ook wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimpenerwaard.nl.

0: muziek en nog eens muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard non-stop.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe...

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Op zaterdag 26 september bruis Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten, geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Non-stop muziek met regio-info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de regio-info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen- en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdayspec.nl.
4: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

0: regio-info.
1: Hij komt er weer aan, de Lek- en Bandenrit. Dag luisteraars, de 14e Lek- en Bandenrit staat dit jaar gepland op zondag 6 september. De Lek- en Bandenrit is ongeveer 75 kilometer lang en bedoeld voor bromfietsen van het bouwjaar 1984 of ouder. De route is door de Krimpenerwaard en omgeving. De inschrijving voor de Lek- en Bandenrit is geopend. Dit kan via www.lek-bandenrit.nl. Er zijn maximaal 250 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want ook hier geldt, vol is vol. De Lek- en Bandenrit door de Krimpenerwaard, zondag 6 september.

0: info. Ambachtslieden gezocht.
1: Dag luisteraars, het streekmuseum Krimpenerwaard, IJsseldijk 312 in Krimpen aan de IJssel, is op zoek naar enthousiaste ambachtslieden uit de regio die hun werk willen tonen en delen op de ambachtenmarkt tijdens de Open Monumentendag, die wordt gehouden op zaterdag 12 september. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailbericht naar m.brouwers@streekmuseumkrimpenerwaard.nl en wellicht zien we u terug op Open Monumentendag zaterdag 12 september.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap Polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

0: info.
1: Een bericht van Goud Asfalt. Dag dames en heren, Goud Asfalt staat in het eerste weekend van september, zaterdag 5 en zondag 6 september, in het teken van het gratis World Food and Film Festival. Bezoekers kunnen die 2 dagen lang genieten van live muziek, van films, workshops, eten uit verschillende culturen en activiteiten voor jong en oud. Het festival is gratis toegankelijk. Het eerste weekend van september, kijk voor alle informatie op worldfoodfilm.nl.

0: De uitzendingen van RTV Krimpenerwaard worden mede mogelijk gemaakt door Alma Filmproducties.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 4 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets en ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: info. De Rabo Dikke Bandenraces. Dag luisteraars, op zaterdag 5 september wordt bij wielerclub De Waterrenner in Lekkerkerk de Rabo Dikke Bandenraces gehouden. De fietswedstrijdjes zijn er voor de kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar. De deelnemers leggen op hun eigen fiets, de step- of loopfiets, een kort parcours af, verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Het programma begint om 1 uur 's middags met allereerst de registratie en verkenning van het parcours. Voor de bezoekers is er ook het een en ander te doen, een activiteit, een doorlopende funbiking. De organisatie hoopt op veel kinderen uit de Lekkerkerk en omgeving. Kom er ook naartoe, zaterdag 5 september vanaf 1 uur 's middags.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?

0: regio-info.
1: Kom kijken bij de scouting. Dag luisteraars, tot en met eind augustus kunt u in de bibliotheek van Schoonhoven aan de Bergambachtenstraat nummer 9 in Schoonhoven-Noord een zomertentoonstelling zien die in het teken staat van de rijke geschiedenis van scouting Olivier van Noord 2. De tentoonstelling belicht hoogtepunten, ontwikkelingen en uitdagingen door de jaren heen. Hartstikke leuk om dat eens een keer te bekijken. Ben je in de gelegenheid? Kom zeker even langs.

0: Regio Info.
1: Wat is er allemaal te beleven in de Krimpende Waard? Dag luisteraars, RTV Krimpende Waard wenst alle vakantiegangers in de regio een fijne tijd toe. Verken de regio per fiets of huur een kano en doorkruis de vele vaarten. Ontdek ook de Zilverstad Schoonhoven of maak kennis met de rustieke dorpen. Genoeg te beleven hier in de Krimpende Waard.

Keep it all out of sight.

0: Hey, Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosenau-Zittau, ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Uurwaard.

regio-info. Blues in Lekkerkerk. Op zondag 20 september speelt Blues and More Collective in de muziekzaal van Ambitia in Lekkerkerk. Verwacht rauwe gitaren, sterke zang en blues die je voelt. Het wordt weer een hele gezellige middag. De zaal is open om 2:30 en de intree is €7,50.

Zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

info. Een muzikaal bericht. Dag dames en heren, voor de derde maal in de laatste paar jaar starten de muziekverenigingen van Lekkerkerk en Excelsior Oude Kerk een muziekproject voor volwassenen. Dit staat gepland op zaterdag 19 september, de eerste bijeenkomst, en dat gebeurt in de muziektent van muziekvereniging Lekkerkerk. Deelname voor het gehele project kost €100 per persoon. Lees alle informatie op de website muziekverenigingLekkerkerk.nl.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: regio-info.
1: Geen voetbal in Bergambacht. Vanaf komend seizoen introduceert de voetbalvereniging Bergambacht met trots geen voetbal voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Op woensdag 9 september is er een informatieavond voor ouders van kinderen met een beperking die interesse hebben in geen voetbal. En wel 's avonds tussen 8 en 9 uur in de kantine van de voetbalvereniging Bergambacht. Wilt u wat meer informatie? Mail dan even naar secretariaat@vvbergambacht.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995... waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De zesde etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogačar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Die wist Pogačar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval? En voor oud papier en karton, het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com. Autobedrijf Broeren, al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. Donderdagavond, 6 uur. Urban Vibes met Quinty. Tijdens dit uurtje word je meegenomen door een tijdreis met urban, afro en R&B muziek. En een snufje Hollandse hits kan natuurlijk niet ontbreken. Alleen positief nieuws. Dus luister mee naar Urban Vibes met Quinty.
4: Hey, hallo, welkom. Een gezellige goede avond. En leuk dat je weer opnieuw bent ingetuned bij deze 53e editie van Urban Vibes met Quinty. Ook op deze donderdag 27 augustus. Nou, twee keer met je ogen knipperen en het is weer kerst, geloof ik. Je luistert gezellig een uurtje mee tot 7 uur. En ja, ik heb weer wat nieuwe nummertjes opgezocht voor je die we lekker gaan draaien. Dus ook weer tijd voor die tijdreis. Want ik wissel altijd af met verschillende genres muziek. Namelijk Urban Afro R&B en natuurlijk een snufje Hollandse hits. En ja, ook deze week bespreek ik weer onderwerpen zoals Mental Health Mindset en alleen positief nieuws. En ja, elke week weer een andere zonnige hit van de week. Want altijd zoals Elke week gaan we om 6:30 naar het weer. En daarvoor of daarna hoor je de zonnige hit van de week. En ik ga heel veel spieken welke ik ook weer had uitgezocht. Oh ja, echt nog even een hele zomerse. Dus wil je dat niet missen, blijf dan vooral luisteren. En ja, we starten ook deze week weer met Urban Vibes, Yay or Nay. En ja, elke week heb ik een nieuw nummer dat ik laat horen. En dan is het aan jullie, de luisteraars, om te beslissen. Heeft dit nummer de Urban Vibes, Yay or Nay? En wil je hem dus vaker horen hier bij RTV Krimpen de Waard bij Urban Vibes met Quinty? Kan je stemmen in de poll? Over een paar minuten zet ik de poll live op Instagram, @UrbanVibes met Quinty. Volg je me niet? Ja, ik bijt niet, hè, achter dat schermpje. Dus volg me gewoon lekker, dat lijkt me superleuk. En ja, het is een Nederlands nummer dit keer en ik heb hem al klaarstaan. En ja, zijn vorige hit was 2011. En nu heeft hij dus weer een nieuw nummer uitgebracht. Nou, ik weet niet of jullie een soort van Nederlandstalig... nou ja, het heeft iets met dromen te maken. Nou, Vincent met dubbel Z heeft dus een nieuw nummer uitgebracht. En die hoor je hier bij Urban Vibes met Quinty.

nummer van Vincent, dat ben jij. En ja, ik moet hem denk ik nog wel even een paar keer vaker horen, maar ik neig wel naar een jeetje. En ja, we zijn aangekomen bij het Mental Health en Mindset onderdeel van deze week. En ik zat even te denken, want ik doe dit nu een jaartje. Nou ja, hè, de vorige keer bestond het dus één jaar, dus ik heb al heel veel besproken tijdens het Mental Health en Mindset onderdeel. En ik was even een beetje, ja, zeg ik gewoon eerlijk, inspiratieloos. Ik dacht, ik hou het gewoon even een keer simpel. Ja, dit heeft een soort van bruggetje, want het gaat over sport. Mindset sport, hè, dat is ook gewoon samen één. Ook topsport, maar ook gewoon reguliere sport. Want de vraag die ik voor jullie heb, en ik weet er zelf ook al een antwoord op, is simpel en best wel leuk. Want welke sport zou jij op professioneel niveau willen doen? Nou, dat vraag ik me dus even af. Nou, ik weet het gelijk al. Dus ik laat jullie even nadenken. Maar bij mij is dat dus turnen. Ja, ik vind turnen gewoon echt een geweldige sport. Ik heb ook heel last minute nog even een kaartje gekocht voor het WK van de teamfinales in, wat is het, oktober? In de Ahoy in Rotterdam. Want ik wilde dat gewoon niet missen. Dus ja, dat zou ik echt op topniveau, professioneel niveau willen doen. Ja, ik heb vroeger wel geturnd. Maar ja, ik zat ook in de selectie. Maar ik was niet zo heel goed, zeg ik heel eerlijk. Maar goed, dus dat vond ik even een leuke vraag met het bruggetje mindset topsport. Dus dat was eigenlijk het onderdeel van deze week. En ik hoop dat ik volgende week wat meer inspiratie heb. Maar het hoeft ook nooit helemaal heel diepzinnig of uitgebreid te zijn natuurlijk. Dus dat was het eigenlijk weer. En ja, ik heb natuurlijk weer een nieuw nummer klaarstaan. Want hè, dit is Urban Vibes met Quinty. En dit zijn Gino 9. Ketnuf en Jay Koppig met Carousel.

La Tortura. Shakira, zo, die stopt abrupt, hoorde je dat? Shakira en Alejandro Sanz. En ja, ik heb hierna weer een nieuw nummer. Ik zei net nieuw nummer, Carousel, Gino 9, Cat Neuf, maar dat was gewoon een jaartje geleden, maar goed. ja, want straks om 6:30 hoor je het weer. Het groot deel van Nederland is straks ook code geel. Vanavond, dus hou daar even rekening mee. En dit is de nieuwe van Champal en Ginizel, Facecard.

drie keer raden hoe dit nummer heet. Line Up. Dit waren Puri, Gino en Jorm Mountain. Dat was wel weer een nieuw nummer. En ook wel een lekker hitje. En ja, we dalen weer even naar een ander jaartijd. Of hoe zeg je dat? Nou ja, niet jaargetijd, maar andere jaartal. 2013. Nicki Minaj en Ciara met I'm Out. Ladies.

grinning. I'm winning, the end and the beginning. I send them on an errand, then I stun them like my children. You couldn't get a fan if it was hanging from the ceiling. Nicki Minaj en Sia met I'm Out. En ja, wij zijn niet oud, want ja, het is iets voor 7:30. En we gaan lekker kijken wat het weer gaat doen. Ik zei het al, vanaf vanavond is er plaatselijk enkele stevige onweersbuien. Dus dan is het ook code geel. Want vanavond neemt in het zuiden van het land de kans op enkele stevige onweersbuien toe. En de buien trekken noordwaarts en verlaten het noorden van het land aan het einde van de nacht naar vrijdag. Maar vrijdagmiddag, dus morgen, trekken opnieuw enkele onweersbuien over het land. En verlaten het ook weer. Maar dat is dus even code geel. En dan verder is de paraplu dus wel nodig. Morgen doet de temperatuur ook een flinke stap terug. Want het is best wel warm nog buiten. Maar morgen is het ongeveer rond de 21 graden. Dus neem de paraplu mee als je erop uitgaat. En het weekend, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Zaterdag is er lokaal nog wel wat kans op wat buitjes. En ja, ze zijn wel minder intensief dan vrijdag, dus don't worry. En zondag belooft de beste dag van het weekend te worden. De wind gaat liggen, de zon krijgt flink meer ruimte. En het blijft op de meeste plaatsen droog bij een aangename 22 graden. Nou, dan heb je natuurlijk... Dinsdag is het alweer 1 september. Ja, het is zo bizar. Maar goed, de 31 van augustus op die maandag is de laatste dag ook van de meteorologische zomer. En hij verloopt koel met een maximum. Die blijft steken op 19 graden. Onder invloed van een vochtige zuidwestenwind. Nou, die dinsdag 1 september start de herfst dan al? Nou ja, dat wist ik even niet. Zon en wolken trekken nog over het land. Enkel buitje en 21 graden. Nou, dat was het weer. En ik zei al, ik heb een zonnige hit van de week. Maar die is nog best wel zomers. Nou, laten we dan ook zomers afsluiten. Met de...

Gebroeders Co. En ik heb hun niet dit jaar, maar dat jaar daarvoor bij Zilverfeesten gezien. En dat was echt wel even leuk, want die had ik nog nooit gezien. En met een hele groep. En met zoveel mensen op zo'n, het is een tof soort festival, is dat wel echt leuk. En ja, ik kan er niet omheen dat ik Kaya Imani echt wel een leuke artiest vind. En ja, blijkt nou dat zij gewoon met Joe ook een nummertje heeft. Dus dit is Doelloos. MUZIEK

Dat waren Kaya Imani en Cho met Doelloos. En ja, straks komen we natuurlijk ook weer bij de positieve nieuwsitems van deze week. Met iets leuks over Sarah Larsson. Nou, die draaien we ook wel eens hier tijdens Urban Vibes. Maar we gaan eerst weer eventjes naar het jaar 2006. Want dit is Alicia Keys.

0: 2020. En ja, het is alweer laatste 18 minuutjes. Het vliegt weer voorbij, maar goed. Dat is alleen maar een goed teken. En we gaan even eerst naar een regionaal agendapuntje. Ik neem wel eens vaker agendapunten door hier in de Krimpende Waard. En ja, deze zaterdagavond is het weer tijd voor het 27e Oude Havenconcert op zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. En het wordt weer een onvergetelijke zomeravond aan de Oude Haven. Nou, mega leuk. Ik ga elk jaar altijd wel eventjes kijken. Dus die zaterdag vormt de sfeervolle Oude Haven in Schoonhoven opnieuw het decor voor het Oude Havenconcert. En wel de 27e editie. Van 8 tot ongeveer 10:30 geniet je van een gratis avond vol muziek op topniveau. Mega leuk. Dus wil je dat niet missen, dan kan je lekker komen kijken. Er staan altijd genoeg stoelen. Mensen gaan ook met hun benen over de haven zitten. Hoe zeg je dat? Over het randje. Want er is gewoon altijd heel veel animo voor. Dus heb je zaterdagavond nog niks te doen, dan kan je daar lekker heen. En ja, ik heb het ook wel eens over dieren. En ja, dit is echt bizar. Want wat hebben Pinocchio en een spitsmuis met elkaar gemeen? Nou, ze kunnen allebei, ja, dat is weer heel flauw, hun neus laten groeien. Want wetenschappers hebben namelijk ontdekt dat een spitsmuis in de winter een langere neus krijgt. En dit klinkt heel raar, maar in de winter gaan veel dieren in winterslaap en spitsmuizen doen dit dan niet. In de winter is er minder voedsel te vinden en dus moeten ze zuinig omgaan met hun energie. Nou, daarom maken spitsmuizen hun lichaam kleiner, dus krimpen ze. En voordelen levert dat op. En waarom dat precies gebeurt is nog niet duidelijk. Maar volgens onderzoekers kan het wel veel voordelen hebben. Zo kan een langere neus helpen om de koude lucht beter op te warmen voordat de spitsmuis die inademt. Ja, ik zie dat dan alweer helemaal voor me natuurlijk. Dus dat weer is weer wat dierennieuws. En weet jullie nog dat ik een keer besprak dat je in Italië verboden is op sommige stranden om een parasol mee te nemen? Nou, nu hebben ze weer iets anders bedacht. En ik vind het aan de ene kant wel goed, maar aan de andere kant ook weer niet. Want oversteken, tijdens dat je op je telefoon zit of kijkt, dan krijg je een boete van €75. Nou, ergens vind ik het wel goed, want het is natuurlijk ook mega gevaarlijk. Maar in Italië worden de verkeersregels binnenkort een stukje strenger. En dan vooral inderdaad die voetgangers die naar hun telefoon aan het staren zijn, terwijl ze oversteken. En ja, daarop staat dus voortaan een boete van €75. Niet alleen voor telefoons, maar ook voor laptops, tablets en camera's. Nou ja, voetgangers die aan de stoep, mogen ze op de stoep mogen ze het apparaat wel nog gebruiken, alleen niet tijdens het oversteken. Nou, ik vind €75 wel een beetje duur, maar ik snap het wel, want het is natuurlijk wel weer levensgevaarlijk. Ik zei het al, Sarah Larsson, mega leuk. Ze heeft dus opgetreden op een festival in België. En jullie weten misschien als je fan bent van haar dat ze tijdens haar hit Midnight Sun wordt opgetild door haar danseressen. En dan neemt ze een soort van een dolfijnhouding aan. Je kan het vergelijken met, hoe heet het ook alweer? Crowdsurfen, zo moet ik even nadenken. Maar dan andersom. En ja, ze gaf dus een show in België. En aan het einde van het nummer gingen meerdere mensen uit het publiek die houding dus nadoen. Dus ik ga even een stukje laten horen. Dat is wel mega grappig. Even spieken.
1: Elfde te doen.
0: Ja, mega grappig om te zien. Ze kon niet meer zingen omdat ze zo moet lachen dat ze het leuk vond dat dat gedaan werd door haar fans. Nou, ja, wat gaat het hard, joh. Ik lul ook echt weer de oren van iedereen's kop. Maar goed, je luistert niet voor niks naar de radio.
2: Zenfam. Fishy fishy. Zenfam. Fishy fishy, fishy fishy. Hook them, hook them big fish. Hook them, hook the big fish. Hook them, yeah man, a big, big, big, big fish. Things are going mad. Tonight, I'm gonna catch a big fish. Tonight, I'm gonna catch a big fish. It's grilled fish on my dish, curry fish on my dish, fried fish on my dish. Tonight, I'm gonna catch a big fish. Tonight, I'm gonna catch a big fish. It's stew fish on my dish, baked fish on my dish, roast fish on my dish. Let me light up the pot. Light it up, light it up. Gotta make sure it hot.

Power en Ai, dit is nog even te vroeg. Ik wilde het nummer nog afsluiten. Vlinders, Brain Power en Dice Cream 2006. En dit nummer kwam ik tegen en ik vond het zo grappig. Ik dacht, dit gaan we ook gewoon draaien.

Ja, dit is een nummer uit 2016. En je hoorde net ook al Beyoncé en Sean Paul. Een klein stukje. Dus die hoor je nu, 2003.

Beyoncé en Champagne met Baby Boy. En ja, dit is alweer het einde van deze uitzending. De laatste uitzending van augustus van dit jaar. Ja, veel besproken. Nieuwe nummertjes gehoord. Niet zoveel als normaal, maar volgende week zijn we er gewoon gezellig weer bij. Dus ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. En nog even een recap. Heb jij zaterdag nog niks te doen? In de avond kan je lekker naar het Oude Havenconcert in Schoonhoven. Vanaf 8 uur kan je daar gratis lekker... Ja, gaan kijken en genieten van de muziek. En ja, ik ben er volgende week weer. Ja, vanavond Dennis van 8 tot 10 met Kortom Keurevaar. En ik zie, of ja, jullie luisteren volgende week weer naar mij. Tot volgende week en ik zeg tjus.

0: Het is 7:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet, maar er kwam een beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Dat blijkt het onderzoek van Nieuwsuur, vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
2: Ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
1: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
8: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus is het zover. De gezellige braderie in Bergambacht komt eraan. Struin langs de vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2:00 PM. Een prachtwedstrijd.

Zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van een prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8:00. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
3: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
2: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht, dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Hey Jan, wakker worden!
6: Hè, wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
7: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.
8: Kortom, Korevaar.
9: Donderdagavond van 8 tot 10 uur. Gepresenteerd door Dennis Korevaar. Kortom, Korevaar. Met in het eerste uur de plaat van Nederlandse bodem. En de kortomplaat van de maand. Dit is Kortom, Korevaar.

Goedenavond. Het is vandaag donderdag 27 augustus 2026. Het is 8:08. Mijn naam is Dennis. Leuk dat je luistert. Dit is tot de klok van 10. Kortom Korrelvaar, jaargang 7. Nummertje 333. Vanavond in deze Kortom Korrelvaar natuurlijk weer om 7:45 een plaat van Nederlandse bodem. De Kortom plaat van de maand van Elvin Kessley komt voor het laatst voorbij. En we kijken naar de laatste ontwikkelingen in de hitlijst. In uur 2 praat ik je bij over je favoriete artiest. Hoor je om 8:45 de aandachtsplaat. En sluiten we natuurlijk af met Dennis Dennis Kwartier. We begonnen dit uur met de Scissor Sisters. En I don't feel like dancing. Nee, goed, je kent hem. Je hebt hem net gehoord. Ja. Hey, waar komt deze warmte vandaan? Dat is toch wel even een vraag die ik me hardop stel. Toch richting de 30 graden weer vandaag. Ja, mij hoor je verder niet klagen, want de korte broek die kan weer aan. Dat was natuurlijk ook wel weer zo. Maar we gaan straks even kijken naar het weer van de komende dagen. En dan gaan we toch wel zien, gok ik zomaar, dat de temperatuur weer naar beneden keldert. Maar eerst gaan we nog even de afgelopen week samen doornemen. De tijdelijke fiets- en voetgangersbrug naast de Algebrug die is tijdelijk afgesloten geweest. De aanleiding was een incident op de brug. Rijkswaterstaat voert daarom met spoed een inspectie uit om de veiligheid van de brug te kunnen garanderen. Dat is vandaag gebeurd. En er was één rijbaan van het fietspad afgesloten. Na de spits werd de brug weer volledig. Werd de brug zojuist eventjes tijdelijk afgesloten. Volledig. Er staat ook een updateje bij. De tijdelijke fiets- en voetgangersbrug is rond 5:30 vanavond weer volledig vrijgegeven en veilig beschikbaar voor fietsers en voetgangers. Nou, nu merk je toch wel dat het iets teweeg brengt, hè, die afsluiting van die Algabrug. Want het. Ja, ik weet niet. Wat moet ik ervan zeggen? Het is gewoon wel pittig, hoor, de afgelopen week. De afgelopen week merk je het ineens weer dat die brug dicht is. Dan lijkt de zomervakantie nu toch echt wel voorbij. Vanmiddag was het ook weer krankzinnig druk. Tussen Gouda en Stolwijk sta je gewoon richting Stolwijk sta je gewoon in de file. Nou, dat is echt krankzinnig. En gisteren ook al. Ik heb gisteren al ook 1,5 uur gedaan om naar huis te komen. Het was niet leuk, maar we hoeven nog maar een week wat dat betreft. Dus in principe zou je ook kunnen zeggen dat het wel meevalt. Vanochtend zijn er diverse hulpdiensten ingeschakeld voor een persoon die mogelijk in het water belandde bij de kruising van de Sauberglaan en de Noordkade in Waddinxveen gebeurde dat. De eerste melding kwam iets voor 10 binnen bij de alarmcentrale. Deze kwam nadat een persoon als vermist werd opgegeven en deze locatie als laatste bekende plek was waar de man gezien was. Het zou hierbij gaan om iemand die voor het laatst vissend aan het water langs de Gouwe is gezien. Nou, na de melding gingen meerdere hulpdiensten naar de locatie. De brandweer heeft een onderwaterdrone en duikers ingezet om naar de mogelijke drenkeling te zoeken. Daarnaast heeft de politie 2 fietsen die langs de kant stonden meegenomen voor onderzoek. Er is al snel gestaakt, de zoekactie dan. En er zijn geen personen aangetroffen. Dus ja, hoe het dan met deze persoon is, ja, dat is nog wel even de vraag. Want het lijkt er nou niet op alsof deze persoon gevonden is en of bekend is waar deze persoon uithangt. Dus ja, nou ja, we hopen natuurlijk op het beste. En dan, tot slot nog even, dit najaar start Amicitia in Lekkerkerk. Of staat Amicitia in Lekkerkerk in het teken van bakken. Dorpshuis Lekkerkerk organiseert namelijk Heel de Waard Bakt. Een nieuwe bakwedstrijd voor enthousiaste amateurbakkers uit de Krimpende Waard. Het initiatief komt vanuit de programma- en relatiebeheercommissie van het dorpshuis. Wendy en Bert zijn de afgelopen periode druk mee bezig geweest met de voorbereidingen van de wedstrijd. Tijdens de 4 bakavonden krijgen deelnemers de kans om creativiteit en bakkunsten te laten zien. Iedere week krijgen zij een nieuwe opdracht waarin staat wat er gemaakt moet worden. Het grootste deel van het bakwerk wordt thuis gedaan. De afwerking en presentatie vinden vervolgens in Amicitia plaats. De bakavonden zijn op maandag 5, 12 en 26 oktober en maandag 2 november tussen 7 en 10. Tijdens iedere avond wordt er een winnaar uitgekozen en deze ontvangt een gouden speld. Op zondag 8 november tussen 12 en 3 volgt dan de grote finale. Dan wordt bekend wie zich de beste amateurbakker van de Krimpende Waard mag noemen. Aan de wedstrijd kunnen maximaal 10 thuisbakkers deelnemen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van het dorpshuis in Lekkerkerk. Is dat niet gezellig? Lekker bakken. Dus als je dat nou voor je hobby doet en je wil je misschien toch een beetje bewijzen, of je wil misschien gewoon even laten zien, kijk, ik kan dat gewoon heel goed. Ja, dan zou ik daar zeker aan meedoen, inschrijven dus. En in oktober lekker bakken. In oktober lekker bakken. Nou, dat is fijn. Hey, 13 minuten over 8 alweer. Zometeen de plaat van Nederlandse bodem natuurlijk. Dat is er wel weer eentje waarvan je denkt, nou, ik hoor eigenlijk niks geks. Maar eerst Fall Out Boy en Just One Yesterday. Goedenavond.

0: Kort over acht geweest, wederom. En tijd voor de plaat van Nederlandse Bodem. De nieuwe van Tino Martin samen met Billy Dans. Leuk plaatje hoor. Dan weer het bruggetje ook meteen van wat ik net zei. Het is echt zo'n plaatje waarvan je denkt, ik hoor niks geks hoor. Nou, dat is de plaat van Nederlandse Bodem. De titel.
1: Hoor jij wat gek?
0: Nee hoor.
2: We hangen aan de bar. Vlekken op mijn broek en mijn haar in de war. Maar toch hoor ik niks geks.
1: Hoor jij wat geks?

0: me voilà.
1: Angele en Libre en daarvoor de plaat van Nederlandse Bodem van Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks. Ik hoorde ook niks geks hoor. Ik hoorde ook niks geks. Het is 7 minuten voor 8:30. Afgelopen week hebben we natuurlijk het bericht naar buiten horen komen van Dolly Parton. Ja, we gaan straks echt wel even een plaatje van de beste dame draaien. Want ja, dat is nog het minste wat we kunnen doen natuurlijk. Moet ook wel even, vind ik. Dus dat gaan we zeker doen. Ik weet nog niet welke, maar er zijn natuurlijk genoeg. Dus genoeg om uit te kiezen. Dus dat gaan we straks zeker ook nog doen. Dan kijken we naar dit moment even de huidige stand van zaken. Misschien is het ook wel even goed om door te nemen wat er op de N210 allemaal staat te gebeuren binnenkort. Richting Lopik. Daar werd ik ook weer niet heel vrolijk van, moet ik zeggen, op het moment dat ik dat las. Maar de provincie Utrecht die gaat natuurlijk vanaf komende maandag is dat al. Tot en met 28 november groot onderhoud uitvoeren aan de N210 in Lopik. Het is krankzinnig. De N210 is daarom tussen 3 oktober en 6 november afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid. In de andere weken is er een lichte verkeershinder. Het asfalt en de wegmarkeringen tussen de Zijdeweg en de Rolofweg Zuid worden vervangen. Daarnaast worden geleiderrails geplaatst, komt er een nieuw kruispunt bij de Zijdeweg en wordt het kruispunt aan de Vrijheidslaan aangepast. Volgens de provincie is dit nodig om de weg in een goede en veilige conditie te houden en de verkeersveiligheid te verbeteren. Nou, er zijn dus een aantal fases waarin deze werkzaamheden worden uitgevoerd en die dus duren tot en met 28 november. Goed om te weten is dan dat van zaterdag 3 oktober in de ochtend tot vrijdag 6 november in de ochtend ook de N210 in beide richtingen is afgesloten, volledig. Tussen de rotonde bij de Vrouwenmantel in Schoonhoven en de kruising met de Zuiderparklaan Europa Single in Lopik. In deze periode wordt het asfalt vervangen, wordt het nieuwe kruispunt bij de Zijdeweg dus aangelegd en wordt het kruispunt bij de Vrijheidslaan aangepast. En het verkeer wordt dus in de tussentijd omgeleid. Verkeer tussen IJsselstein en Schoonhoven wordt omgeleid via, let op, de N204, de N228 en de N207. Lokaal verkeer van het Lopik rijdt via de Lopikeweg West en de Lopikeweg Oost. Verkeer vanuit Cabauw richting Schoonhoven wordt omgeleid via de Nicolaas van Katsweg. Verkeer vanuit Schoonhoven naar Cabauw rijdt via de Lopikeweg. De omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven. Extra reistijd kan oplopen tot zo'n 45 minuten. Dat is best wel pittig. Tijdens de eerste fase, die duurt van 31 augustus tot en met 3 oktober, is de bushalte aan de Zijdeweg buiten gebruik. En als de weg dicht is, dan volgt de bus een route over de parallelweg. Maar zijn wel de bushaltes bij de Zijdeweg en de Vrijheidslaan tijdelijk buiten gebruik. En in de laatste fase, en dan hebben we het over 7 november tot en met 28 november, dan rijdt de bus weer zoals die zou moeten rijden. Maar dat zijn wel een aantal dingen waar je gewoon wel even rekening mee moet zien te houden. Want ja, dat is allemaal maar zo met die hoe heet dat? Met die wegen. Ja, ze liggen er. Maar op een gegeven moment dan zijn ze natuurlijk wel aan vervanging toe. Ik moet ook wel zeggen, ik had het daar pas geleden met mijn vader over. Wanneer was dat? Dat was gisteren. Had ik het met mijn vader over. En die zei, hoe heet dat? Die zei, wat was het nou? Oh ja, dat ze natuurlijk de N210 al gedaan hebben. Natuurlijk vrij recent geleden. En dat is, dat is niet, niet helemaal goed gegaan dan misschien. Want waarom moeten ze dit dan weer apart doen? Doe dan alles gewoon in één keer. Ja, dat was ik wel met hem eens. Goed, nieuwe muziek dan. Carol G, die hebben we vast al vaker gehoord. En Bruno Mars natuurlijk ook. Heeft nog vrij lang een nummer 1 op zijn notering op zijn naam gehad. En meerdere natuurlijk ook al. Die Would Smile, vrij recent. En die. Oh, die wil ik ook draaien binnenkort. Ja, dat gaan we doen hoor. Niet vandaag. Maar die hebben samen dus nu een liedje gemaakt. En dat is misschien iets heel anders dan dat je van beide gewend bent. Maar desalniettemin wel lekker. En wat dat betreft moet je het ermee doen. Want je gaat hem nu horen in Kortom Korrelvaar hier op RTV Krimpen de Waard. Dit is Still.

Pommelien Thijs en Medeplichtig hoorde je. En daarvoor de nieuwe Carol G samen met Bruno Mars. En Stil maakt het 8:54. We gaan heel snel kijken naar wat het weer gaat doen de komende dagen. Dan zien wij dat er vanavond nog kans is op een onweersbui zelfs. En dan daalt de temperatuur naar zo'n 23 graden. Als we dan gaan kijken verder naar de dagen richting het weekend. Morgen is er ook nog kans op een onweersbuitje. In de middag zo bij zo'n 21 graden. Verder probeert de zon af en toe ook nog wel door te komen. Maar of het hem lukt, dat is nog maar de vraag. Ook zaterdag wordt het een grijze dag in de loop van de middag in ieder geval. In de ochtend schijnt de zon nog wel even, maar het wordt verder niet warmer dan zo'n 22 graden. Even kijken, dan gaan we naar zondag. Dan in de ochtend nog kans op een spatje regen, maar in de middag wordt het droog en loopt de temperatuur verder op naar zo'n 22 graden. Niet heel warm, maar het is op een gegeven moment ook wel goed. Hè? Maandag dan ook buien tussen de 17 en 21 graden overdag. De zon die probeert ook nog wel door te komen. Maar ja, dat is weer dezelfde vraag of het hem gaat lukken. Net als op dinsdag 1 september. Dan is het ook wisselend bewolkt. Kan het af en toe regenen. En dan wordt het zo'n tussen de 17 en 21 graden. Woensdag dan nog tot slot daalt het langzaam weer iets tussen de 17 en 20 graden. En is er ook kans op een buitje. Kijken we dan vast stiekem verder vooruit, dan zien we dat het eigenlijk ook de week daarna blijft regenen. Of kan blijven regenen. Maar ja, hoe lang is het droog geweest? Dat is natuurlijk wel weer de andere kant, hè. Het is lang droog geweest, dus op een gegeven moment zou je misschien ook wel zeggen dat het weer mag regenen. Maar dat is een ander verhaal. En misschien voor later. Misschien moeten we daar eens met iemand over praten. Gewoon, hoe dat dan werkt. Met iemand van het Hoge Hemraadschap of zo. Dat kunnen we best wel een keertje doen. Goed, nu is het 8:55. Zometeen nog Nelly, Ava Max, nu Foster the People met Pumped Up Kicks. En de korte plaat van Elvin Kessley komt voor het laatst voorbij. Dus we hebben het al druk zat tot de klok van 9. Na 9 zijn we natuurlijk gewoon nog bij je terug. Hè? Maar we maken eerst dit uurtje even af als je het goed vindt.

Eva Max en Wet Hot American Dream op de radio. Voor Nelly en Just a Dream. We zitten een beetje in het dromerige blokje, zou je kunnen zeggen. Goed, het is in ieder geval 8:15 geweest. En dat betekent dat het tijd is voor het volgende. Al meerdere keren is hij voorbij gekomen in dit programma. Bijvoorbeeld als aandachtsplaat, maar ook gewoon als zijnde nieuwe muziek. Deze titel is nieuw en wie weet is dit begin van een nieuwe gewoonte. Van zijn gelijknamige EP, verschenen eind vorige maand, is dit de nieuwe Elvie Casley. Secrets, moet ik zeggen, was de hele maand augustus de cornerplaat van de maand. En je hoort hem vandaag voor het laatst. Zo is het dan ook alweer.

Secrets. Secrets van Elvis Presley was de hele maand augustus de kortomplaat van de maand. Je hoorde hem voor het laatst. Dan huishoudelijke mededelingen. Tijd om in de hitlijst te gaan kijken. Daar is een artiest die heeft een album uitgebracht. En wel op 2 juli 2026. Het telt 10 nummers. Waarvan eentje de hoogste nieuw binnenkomen van deze week is. Komt nieuw binnen op nummer 27. Ik heb het over het plaatje Great Expectation van Sienna Sparrow.

0: Wat een plaat.
1: Great Expectation van Shanna Sparrow. De hoogste nieuwe binnenkomer van deze week opnieuw binnen op nummer 27. Die on the Hill is natuurlijk ook zo'n banger van haar. Ondertussen 587,5 miljoen keer gestreamd op Spotify. Dat is ook echt krankzinnig. Goed, dan is de nummer 1 van Nederland nog steeds Shakira en Burna Boy met Die Die. Voor de 9e, 10e week op rij. Volgens mij 9 inderdaad. Het is krankzinnig. Goed, dan nog even de huishoudelijke mededeling toch ook wel even. Want ik zei het iets eerder in dit programma al. Afgelopen dinsdag kwam natuurlijk naar buiten dat Dolly Parton is overleden. Ja, en dan hoor je natuurlijk van alles over de zangeres en wat zij allemaal nog meer heeft gedaan. Heb je misschien geen weet van of je wist het al lang. En dan denk je, ja tuurlijk Dennis, dat heeft ze inderdaad allemaal gedaan. Het is krankzinnig, want ze kon alles. Daar lijkt het natuurlijk heel erg op. En is wel een icoon ook wel in de countrymuziek geweest de afgelopen jaren. Reden genoeg om dan nog maar even een plaatje van haar te draaien. Want dat is dan nog iets wat je kan doen. Dolly Parton overleed afgelopen dinsdag 25 augustus op 80-jarige leeftijd. En bij deze dan I Will Always Love You van Dolly Parton, omdat het origineel altijd beter is.

Dolly Parton en I Will Always Love You, omdat ze overleed afgelopen dinsdag. Dan, zometeen in uur 2, meer Kolom Korrevaar. We gaan eruit met Bokko Sam, jij en ik. Graag tot zo.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 9 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
4: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
3: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1, maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 18:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
6: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Kortom, Korevaart.
8: Donderdagavond van 8 tot 10 uur. Gepresenteerd door Dennis Korevaart. Kortom, Korevaart. Met in het tweede uur alles over jouw favoriete artiest. En Dennis Danskwartier. Dit is Kortom, Korevaart. Dit is Kortom, Korevaart.

Goedenavond, het is vandaag donderdag 27 augustus 2026. Het is 7 minuten over 9. Mijn naam is Dennis, leuk dat je luistert. Dit is de klok van 10, Gordon Korvaar, jaargang 7. Nummertje 333, waar we dit uur begonnen met The Human League en Don't You Want Me. Goed, er is weer een hoop gebeurd ook. Dat hebben we gehoord in het nieuws zojuist van 9 uur. Maar ja, wat valt er dan nog te vertellen? Nou, vandaag was het in het oosten en zuiden van het land nog ruim 30 graden. Maar dat zal de laatste keer deze maand zijn dat het zo warm werd. Nou, dat is ook niet heel gek, want het is al de 27e. Dinsdag is 1 september, hè? De recordwarmte van 2026, de recordwarme zomer van 2026 zal eindigen met een lagere temperatuur, af en toe flinke buien. Nou, die buien, daar hebben we het net over gehad, maar dat begint dus vanavond al. Er zijn onweersbuien ontstaan boven Frankrijk, zo schrijft de NOS, begin van de avond. En die worden de komende uren groter en trekken naar ons land. Vanavond en vannacht onweert het waarschijnlijk op veel plaatsen, met het zwaartepunt in de lijn van Noord-Brabant naar Friesland. Maar dat is niet met 100% zeker. De koers van onweersbuien is lastig te voorspellen. Zo zou het ook op andere plaatsen flink kunnen gaan onweren. Als we gaan kijken naar het buienalarm van gewoon de app buienalarm, dan gaat het toch rond de klok van 10:30 wel flink regenen. Tenminste flink, dan gaat het wat spetteren. Maar of er ook inderdaad onweer onze kant op komt, ja, dan lijkt het niet heel erg op. Het is vooral ja, ten westen van Rotterdam, richting Den Haag ook zo'n beetje. En ook wel op zee dat het flink kan gaan onweren. Maar voorlopig lijken we er nog wel goed van af te komen. Even kijken wat er dan nog aankomt. Ja, misschien dan in de loop van de nacht, omdat het dan iets nog boven Brussel hangt, wat misschien heel erg deze kant op gaat komen. Maar dat is ook nog maar altijd een beetje afwachten, hè? Wat er gezegd wordt, die onweer, die is moeilijk te voorspellen. Ja, dat is wel zo. We moeten nog even kijken naar wat er verder nog te beleven is vanavond op het internet. Al gaan de nieuwswebsites. Ik zal even kijken wat er nog geschreven wordt door bijvoorbeeld ook nu.nl. Oh, dit is wel leuk. Een 86-jarige Duitser, zo schrijft nu.nl, is herenigd met de rugzak die hij ruim 60 jaar geleden verloor bij een val in een Oostenrijkse gletsjer. Een wandelaar vond de tas halverwege juli. De politie wist de rechtmatige eigenaar uiteindelijk op te sporen. De berggids vond de rugtas op 16 juli... op bijna 3000 meter hoogte op de Soeltalfernier-gletsjer in de Stubaier-Alpen. De tas bevat onder meer een ijsbijl, camera, fluitje en een zwaar verweerde documentenmap. Hebben we nou dan ook niet even gewoon een foto van die rugzak? Oh jawel, dat is dit. Even kijken hoor. Wat is dit? Is dit dan die rugzak? Want je ziet helemaal niet wat erin heeft gezeten, joh. De spullen leken afkomstig uit de jaren 50 of 60 van de vorige eeuw. Nou, dat klopte dus wel. De man zei dat hij in 63 een bergtocht maakte met zijn vrienden. Bij de oversteek van de gletsjer viel hij in een spleet. Gooide zijn rugtas vervolgens in de afgrond om gewicht te verliezen voor zijn reddingsboging. Zijn vrienden bevrijden hem uiteindelijk met een touw. Nou, dat is op zich goed. De politie overhandigde de tas dinsdag aan de zoon van de rechtmatige eigenaar. En die kon om gezondheidsredenen niet zelf naar Tirol komen. Het is toch ongekend. Ongekend. Maar er zit een plaatje bij. Maar daarvan is nou niet per se te zeggen dat het nog om een rugzak gaat. Ik weet ook niet zo goed hoe ik dan moet kijken eigenlijk. Het is een beetje. Ze hadden er wel misschien even een foto-onderschriftje bij moeten zetten. Het is zo slecht te bekijken. Het is toch ongekend wat er gebeurt. Het is, nee, dit is niet. Ik weet gewoon niet waar ik naar aan het kijken. Ik kan ook niet op die foto klikken. Dus hij wordt ook niet groter. Dit is onhandig, hè? Ja, dit is onhandig wel te noemen. Maar ik denk ook niet dat ik hier te lang naar moet blijven kijken. Want ik ga het gewoon niet zien. Ik ga het gewoon niet zien, joh. Ja, het is niet te doen. Dit is niet te ontcijferen. Het is niet te ontcijferen. Nou ja, goed, we gaan gewoon plaatjes draaien. Daarvoor zitten we vervolgens voorlopig op de radio. In ieder geval nog tot de klok van 10. Op deze donderdagavond. 27 augustus 2026. Het is bijna 9:15. Zometeen dan ga je hem nog horen. De aandachtsplaat. De aandachtsplaat is het plaatje van wat ik vind dat hij in je playlist moet staan. Dus ik zou zeggen, zet je Spotify maar vast open.

Ja, op de radio. 8:15, tijd van de Anusblaad. De Anusblaad is het blaadje van ik vind dat hij hier beledigd moet staan. Met deze week de nieuwe Pjotter, die het heeft over mijn vakantiebestemming. Dit is Gardameer.

Chris Brown en Don't Wake Me Up. En dan voor de aandachtsplaat. De aandachtsplaat is het plaatje van ik vind dat hij in players moet staan. Jordan, het nieuwe Pjotter en Garabeer. Jawel. En het Gardemeer is toch wel aan te raden. Dat is een leuk plekje hoor, om te zijn. Dat ben ik afgelopen zomer natuurlijk weer geweest. En dat was leuk hoor. Lekker weer vooral. En wat wil je dan nog meer eigenlijk? Ja, wat wil je dan nog meer aan het Gardemeer? Wat wil je dan nog Gardemeer? Goed, het is krankzinnig wat er natuurlijk allemaal aan het gebeuren is rondom New Wave. Dat ga ik je zo vertellen. Maar verder is er weinig. Het gaat veel over... Dolly Parton. Dat is natuurlijk ook niet heel gek. Muziekicoon. Natuurlijk. Dan hebben we alleen nog iets leuks over... Een positief bericht over Henk Wijngaard. Want hij is na ruim 2 weken na zijn ziekenhuisopname weer thuis. De 80-jarige zanger, bekend van onder meer natuurlijk met de vlam in de pijp... onderging vorige week een hartoperatie. Hij mocht maandag het ziekenhuis verlaten... nadat hij begin augustus vanwege hartproblemen was opgenomen. Thuis wachtte hem een warm welkom door zijn naaste familie en vrienden. Maar ook zeker door een overweldigende hoeveelheid post en beterschapswensen. Zo staat op de website van Henk Wijngaard. Dinsdag keerde de zanger nog even terug naar het ziekenhuis om het personeel te bedanken. Omdat ik gisteren met de vlam in de pijp naar huis ben gegaan... heb ik vanmorgen als blijk van waardering voor de goede zorg en begeleiding een taartje langsgebracht. Bij afdeling West 3 van het Schepersziekenhuis in Emmen. Nou, dus dat is natuurlijk, dat is mooi nieuws. En dan, ja, New Wave heeft een extra optreden toegevoegd aan de concertreeks van volgend jaar in de Ziggo Dome. De formatie staat nu ook op zondag 25 april op het podium in Amsterdam. De groep met onder andere Ronnie Flex, Jonna Fraser, Lil Kleine en Frenna had eerder al aangekondigd concerten te geven op 20, 21, 22, 23 en 24 april. De kaartverkoop begint morgen. New Wave ontstond in 2015 en won dat jaar de Edison Popprijs. Veel artiesten van de groep braken daarna landelijk door bij het grote publiek. De formatie kwam begin dit jaar voor het eerst in 10 jaar weer samen. New Wave sloot vorige week de eerste dag van Lowlands nog af. En dat was natuurlijk allemaal heel erg... daar was toch wel krankzinnig, hoor. Dat was wel... er is ook nog wel een filmpje. Even kijken, hoor. Kijken of we daar nog een klein vlugje van kunnen meepakken. Dit was op Lowlands afgelopen vrijdag. Je hoort Ronnie Flex en Lil Kleine met Drank en Drugs. Echt wel een hitje uit 2015. Het is krankzinnig wat daar natuurlijk allemaal gebeurt op dat podium. Dat is leuk. Dat is leuk, hè? Dus tot zover ook wel weer de muzikale wetenswaardigheden. Ik heb verder niet heel gek veel ook te melden per se. Dat is jammer. Ja, het is jammer. Maar het is wat het is ook wel, zeg maar. Dus ja, daar kunnen we dan verder vrij weinig aan veranderen. Goed, dan is het tijd voor nieuwe muziek. De klok die zegt dat het 4 minuten voor 9:30 is ondertussen. Luna, laten we het daar eens even over hebben. Want zij heeft natuurlijk al een aantal plaatjes uitgebracht. Dat is het leven. Maar ook Voorbestemd, bijvoorbeeld met Russo. Of In je bed. Maar ook Pauze. Het zijn allemaal plaatjes van haar die je waarschijnlijk wel kent en regelmatig op de radio misschien ook wel hoort of zelf in je playlist hebt staan. Ze heeft een nieuw liedje uitgebracht en die heet Schoonzoon. Die hoor je nu in Kortom Korrevaar hier op Hertenverkrimpende Waard.

Sorry James, Ryan Marciano en Hannah Ellis met What If. En daarvoor Editors nog met Sugar. Goed, dan is het 6:30. We gaan hem zo meteen doen. Dennis Dancekwartier komt er natuurlijk gewoon voor je aan. Maar eerst wilde ik nog even wat andere plaatjes draaien. Bijvoorbeeld, een plaatje wat een paar jaar geleden... Ja, het is dan wel weer een paar jaar geleden. Maar we best wel, aan was toen het... Toen we het heel erg over TikTok hadden, op het begin misschien een beetje. My life be like, ooh, ja, daar gaat misschien een belletje rinkelen. Misschien ook niet hoor, dat kan. Maar het is een plaatje van Grits uit 2002. My life be like.

de jeugd van tegenwoordig en het mysterie van de koude schouder van hun album. Ja, natuurlijk! Uit 2013 alweer. En de tijd vliegt. Het is alweer 13 jaar geleden dat dit plaatje uitkwam. Maar ik had er gewoon even zin in. Ik had gewoon heel even zin in de jeugd van tegenwoordig. En vooral in dit plaatje specifiek. Ik weet niet waarom. Wat ook goed is Dromen van Karton. Maar eigenlijk alle plaatjes die op dat nummer staan, of op dat album staan, zijn eigenlijk nog wel even gewoon de moeite waard om even op te zetten. De formule, daar begint het natuurlijk al mee. Dat is wat het is. Hey, moeten we nog even wat testen? Ja, die doet het. En die ook. Nou, dan kunnen we beginnen, hè. Dennis Dennis Kwartier. Laatste kwartiertje. Het leuze kwartiertje van de donderdagavond.

0: Zo, dat was nog eens even rammen, hè? Jorden, tot zover Dennis Lenskertier. Ja, dat is toch vet. Dat is toch weer vet. Hey, tot zover ook deze Kortom Korrelvaar van donderdag 27 augustus 2026. Voor ons zit het weer op. Maar ik spreek je graag volgende week weer met een nieuwe Kortom Korrelvaar. Weer op de donderdagavond, weer vanaf 8 uur. En weer hier op RTV Krimpende Maart. Het is tijd om te gaan slapen. Want het was een druk weekje, dat kan ik je wel vertellen. Goed, nou, volgende week zijn we er weer gewoon fris en fruitig. Heel graag tot dan. Alvast een fijn weekend. En wat mij betreft de groeten en tot volgende week.
1: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
2: Dit is het nieuws.
3: Het is 10 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
4: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
3: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Altijd al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
6: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
1: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
7: Aankomend uur is voor Ronald. Gooi die koffer maar open. Dit is Ronald op de radio. Met muziek op vinyl uit de jaren 60, 70 en 80. Presentatie Ronald Hamaker.

Goedenavond, fijn dat u ook deze week weer bent afgestemd op RTV Knippernoir om een uurtje te luisteren naar vinyl uit de jaren 60, 70 en 80 in een nieuwe aflevering van Ronald op de Radio. Het eerste nummer van vanavond was van The Beach Boys, een nummer van de langspeler The Definitive Album uit 1970, getiteld Darlin. En op de andere plaatsspeler heb ik inmiddels de langspeler Rarities van The Beatles, uitgebracht in 1978, klaarstaan. Waarvan we gaan luisteren naar Yes It Is.

Ja, dat was Jeff Beck met Blue Wind uit 1976. En dit is Colin Blunstone met I Want Some More uit 1979. En te vinden op zijn langspeler Don't Believe in Miracles.

We hebben achter even ons geluisterd naar David Bowie met Oh You Pretty Things. En Brainbox met Scarborough Far. We hebben van een dubbele langspeler To You uit 1972.

Dat was Chicago met I Don't Want Your Money. Een nummer van de dubbele langspeler Chicago 3 uit 1971. En we gaan luisteren naar Eric Clapton met Walk Out in the Rain.

en met Phil Collins. Deze aflevering van Ronald op de Radio onderweg met een nieuwe een nieuw uurtje vinyl. Komen we bijna niet uit. Met rusten voor vanavond en tot volgende week.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 11 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

info. Vakantieradio 2026. Ook in de vakantie zijn we er 24 uur per dag. Met muziek en informatie voor jong en oud. Hou hem aan!

Vele kramen. Ontdek leuke aanbiedingen, proef iets lekkers en geniet van een gezellige dag vol sfeer en entertainment. Neem familie en vrienden mee en maak er samen een heerlijke dag van. Zaterdag 29 augustus, Braderie in Bergambacht. Mis het niet en kom gezellig langs.

0: Info.
1: Een activiteit van het kwartier in Stolwijk. Dag luisteraars, het theaterkwartier in Stolwijk start op zaterdag 12 september het nieuwe theaterseizoen. En ze trappen af met een ode aan de touring years van de Beatles. Het begint om 8:30 en de entreeprijs hiervoor bedraagt €20 per persoon. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

regio-info. Lekker zwemmen in de Vlist. Op zaterdag 5 september wordt er weer gezwommen in de Vlist. Door het wegvallen van de echte schaatsdagen organiseert de IJsclub Vlist voor de tweede keer een zomerse variant van de legendarische 9 dorpen schaatstocht. Kijk voor alle informatie op ijsclubdevlist.nl.

0: Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland in de Arena 3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
4: Zoekt u een oplossing voor uw bedrijfsafval en voor oud papier en karton? Het lokale bedrijf van Van der Wal BV heeft ook hier een oplossing voor. Bel 0182-362-008. En u heeft morgen al een rolcontainer of een afvalbak in huis. U kunt ook een aanvraag doen via de website vanderwalbv.com.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Het wijkagenten spreekuur. Dag luisteraars, komende woensdag 3 september is het weer zover. De wijkagenten houden spreekuur ditmaal in de bibliotheek in Bergambacht. Als u wat heeft, u wilt het er even over hebben. U bent van harte welkom vanaf 's morgens 10 uur.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Op zaterdag 26 september bruist Schoonhoven tijdens de Bartholomeusdag. Dwaal door de sfeervolle straten vol historische kramen. Bewonder oude ambachten. Geniet van muziek, straattheater en verrassend entertainment. Voor jong en oud is er de hele dag van alles te beleven. Kom proeven, ontdekken en genieten van de unieke sfeer van de Zilverstad. Zet 26 september in je agenda en beleef de Bartholomeusdag 2026 in Schoonhoven. We zien je daar.

0: info.
1: Er wordt weer gesprongen in de vlist. Zaterdag 29 augustus wordt het Nederlands kampioenschap polstok verspringen georganiseerd op de Schansen in de Vlist. De aanvang is middags om 2 uur. De intree is €10 per persoon. U bent van harte welkom. Kom zoveel mogelijk met de fiets.

0: regio-info.
1: City Beats. Dag luisteraars, zaterdag 5 september is het weer zover. Een feestje om lekker uit je dak te gaan. City Beats op het gras van zwembad het Wilverakken in Schoonhoven. En wel van 8 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts. Leuk als je erbij bent.

Zaterdag 29 augustus vindt het jaarlijkse Nederlandse kampioenschap polstokverspringen plaats bij Polstokvereniging Vlist. Een Fries-Hollandse ontmoeting die zijn weerga niet kent. Kom allemaal indien mogelijk op de fiets en dat in verband met de te verwachte drukte. 29 augustus, aanvang 2 uur in de middag. Een prachtwedstrijd.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Vermeulen Autoschade voorziet uw voertuig van een prachtige nieuwe laklaag in een handomdraai. U kunt bij ons terecht voor elk voertuig, maar ook voor de mode, bouw, industrie en installatiebranche. Wij geloven namelijk dat al uw spullen een mooie laklaag verdienen. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
9: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Zaterdag 29 augustus klinkt Schoonhoven weer muzikaal. Kom naar het sfeervolle Oude Havenconcert en geniet van een prachtige live muziek. Een unieke ambiance en een gezellige avond aan het water. Neem familie en vrienden mee. Zoek een mooi plekje langs de Oude Haven en laat je verrassen door een avond vol muziek en sfeer. Het Oude Havenconcert. Zaterdag 29 augustus in Schoonhoven. Zet de datum in je agenda en beleef het mee.

0: Regio Info.
1: Het Nationaal Monumentenweekend. Dag luisteraars, op het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 september is het Nationaal Monumentenweekend in Nederland. Wie wil is welkom om historische gebouwen te ontdekken, verhalen te horen en de eigen omgeving eens met andere ogen te bekijken. Thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed. Wat er hier in de omgeving is te doen, dat zie je op indekrimpendewaard.nl/omd. Dat is indekrimpendewaard.nl/omd. Het weekend van 12 en 13 september.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: info.
1: Een polderen op 4 september. Dag luisteraars, IJsclub Eendracht maakt macht uit Oudekerk aan Wijssel. Die houdt op vrijdag 4 september opnieuw de EMM Polderen. Deze sportieve prestatie loopt door de polder rond Oudekerk aan Wijssel, staat dit jaar volledig in het teken van de Stichting Ambulancewens. Noteer het op de kalender, even naar vrijdag 4 september. En meer informatie kunt u verkrijgen bij IJsclub Eendracht maakt macht.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 2 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee, houdt een noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heengegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Hey Jan, wakker worden!
6: Hè? Wat?
5: Is je auto nu al klaar?
6: Doe eens rustig, man. Ik heb mijn auto relaxed in onderhoud bij Smits Auto. Met vaste, lage prijzen. En als er wat is, dan word ik vooraf gebeld.
5: Oké.
6: Kijk op smitsauto.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.